Dit was deel 1 tot en met 4 van Kringen van Bart Spaan, gespeeld door Ralph van Raat. Het concert van Ralph van Raat werd besloten met Winsboro Cotton Mill Blues uit 1979 van de in het publiek aanwezige Amerikaanse componist Frederick Rzewski. Dit werk is het slotstuk uit Four North American Ballads en hierin ontketent de pianist een ware achtbaan aan virtuose technieken. Het werk roept de sfeer en machinale kracht op van de katoenmachines van Winsboro. Na een extatisch begin vol heftige clusters en luidruchtige ritmes ontvouwt zich uit het hechte klankweefsel een verlossende, vreugdevolle melodie. Dit is Ralph van Raat met de Winsboro Cotton Mill Blues van Frederick Rzewski.

Dit was ter afsluiting van het concert van Ralph van Raat, de Winsboro Cotton Mill Blues van Frederick Rzewski. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten van Vleuten.

Dit was Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten van Vleuten. Zoals dat klonk tijdens Cyniac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op zaterdagavond stond het jonge Nederlandse Ragazze strijkkwartet op het podium van de toonzaal. In dit concert stond het werk Ghost Opera van de Chinese componist Tan Dun centraal. Voorafgaande aan Ghost Opera hoort u drie nieuwe composities van Nederlandse componisten, geïnspireerd door Ghost Opera. U hoort achtereenvolgens Rags voor Ragazze, Rag One, Zuchtmeisjes van Maurice Horsthuis, De Maasegel van Reza Namavar en tenslotte In and Out van Maaike Nas. Dit is het Ragazze kwartet, bestaande uit de jonge dames Rosa Arnold en Janita Vriens viool, Annemijn Bergkotte altviool en Geneviève Verhagen cello.

En dan nu het wonderschone, maar toch zelden gespeelde Ghost Opera van Tan Doen voor strijkkwartet, pipa en allerlei objecten. Het werk werd in 1994 geschreven in opdracht van het fameuze Amerikaanse Kronos Quartet, die het ook op cd zette. Ghost Opera is een muzikale dialoog tussen verschillende tijden, culturen en media. Een spectaculaire mix gegoten in de vorm van een Europees klassiek concert, het Chinese schaduwpoppentheater, volksmuziek, een theatervoorstelling en een shamanistisch ritueel. U had er dus met andere woorden bij moeten zijn, want de theatrale aspecten werden door de vrouwen van het Ragazze Quartet voortreffelijk vormgegeven. Toch is ook de muziek op zich zeer de moeite waard. Dus luistert u de komende 40 minuten naar Ghost Opera van Tan Doen, uitgevoerd door Ling Ling Yu op pipa en het Ragazze Quartet.

En dit was tot slot van deze zesde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Ghost Opera van Tan Doen. Uitgevoerd door Lingling Yu Pipa en het Ragazze Quartet, bestaande uit Rosa Arnold en Janita Vriends viool, Annemijn Bergkotte altviool en Genevieve Verhagen cello. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde werden in de toonzaal voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand op 8 juli gaat Concertzender Live verder met live opnames van November Music editie 2012. En u hoort dan onder andere het Rachère Saxophone Quartet en FC Jongbloed vanuit het historische Zwanenbroedershuis in Den Bosch. Nu nog even, tot de tijd om is, uit On Taoism van Tan Doen, Death and Fire.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het 7e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012 dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. En het hele jaar zenden we in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. In die vierwekelijkse uitzendingen verwerken we steeds unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender aanwezig is bij dit festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit het historische Zwanenbroedershuis te Den Bosch. Straks het jaarlijkse concert van FC Jongbloed, maar we beginnen het concert van het gerenommeerde Engelse Rachere Saxophone Quartet. Het concert begon met het inmiddels klassieke Music for Saxophones van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Keuris schreef dit werk in 1968 in opdracht van het Rachere Quartet en zij speelde het werk ook in wereldpremière.

U hoorde In Situ van Zeno van den Broek, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van het festival November Music 2012 in Den Bosch. En deze uitzending van Concertzender Live luisteren we naar opname van dat festival. Vorig jaar november, op 11 november, zondagmiddag, stond tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute FC Jongbloed in een van de historische zalen van het Zwanenbroedershuis. FC Jongbloed beleefde zijn première tijdens November Music 2006 en stond sindsdien elk jaar op het festival. En ook dit jaar was het ensemble te gast met een speciaal programma samengesteld rondom jonge makers van het Fontis Conservatorium Tilburg. Sinds enkele jaren kent Fontis een vernieuwde compositieafdeling onder leiding van Kees van den Berg en Jurjen van Genen. Zij introduceren in dit concert de afdeling in 4 zeer verschillende nieuwe werken. U hoort achtereenvolgens 101 of 101 van Loes Reiling, Fishbowl van Jurjen van Genen, Mitriel van Kees van den Berg en Tableau 2012 van Michiel Keulemans. Het miniconcert wordt een beetje ongebruikelijk afgesloten met An Introduction uit 1996 van festivalcomponist Robin de Raaf. Luistert u naar FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman, verder bestaande uit Rianne Wilbers, sopraan, Ludovico D'Ignazio, fluit, Anneloes Hobé, hobo, Erwin Muller, klarinet, Reggie van Bakel, slagwerk en Thomas van Geden, cello.

En met een introduction van Robin de Raaf, uitgevoerd door FC Jongbloed, besloten we deze 7e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde, werden in het Zwanenbroedershuis voor de concertzender gemaakt door Richard de Gruil. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde het programma voor u samen. En volgende maand, op 5 augustus, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music, editie 2012. U hoort dan vanuit Theater Artemis onder andere het Defunt Ensemble en het gelegenheidsduo Joris Postumus, Edmar Castaneda. Aan het begin van deze uitzending hoorde u het Rachère Saxofoonkwartet. En wij verlaten u met een stukje van Cantilena van Erland von Koch, door dat kwartet uitgevoerd.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en de 8e van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music dat vorig jaar 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daaronder veel wereldpremières. Vanaf januari tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live-opnames van dit festival uit. We combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Signac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live-opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor 2 stevige concerten in Theater Artemis te 's-Hertogenbosch. Zo dadelijk het concert van Jotris Postumus en Edmar Cassanede, maar we beginnen met het concert van het Finse Defun Ensemble. Het concert van het Defun Ensemble begint heel voorzichtig met Action Situation Signification uit 1982 van Magnus Lindberg. Daarna het stevige More Liquid Than Solid van de Amerikaanse componist Joel Ryan. Dit is het Defun Ensemble, bestaande uit Emil Holmström, piano, Markus Hoti, cello, Mikko Rasaki, klarinet, Janne Tuomi, slagwerk en Sami Klemola, live elektronica.

Fuck, tak, tak, tak.

Back up.

Dit was ter afsluiting van het concert van het Defun Ensemble. U luistert naar de Concertzender. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens het Music Festival, het November Music 2012 Festival in Den Bosch, weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Convergence van Zeno van den Broek.

U luistert naar de concertzender live met opnames van het festival November Music in Den Bosch van vorig jaar november. Dit was Angelico, een compositie van Wolfert Brederode. Ter afsluiting van het concert Mark Veldman en het Wolfert Brederode International Quartet. En zo dadelijk luisteren we naar het tweede concert in het ECM Artists in Concert met Harmen Franje en Enrico Rava. Maar nu eerst Cyniac Sonore. Naar het succes van vorige jaren was er tijdens het November Music Festival 2012 weer een editie van dat Cyniac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met het Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Cyniac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de stereotrailer Affectio van Gabriel Payouk.

U hoorde de stereotrailer Affectio van Gabriel Pajuk, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. We gaan terug naar de hoofdmoot van die avond, de ECM Artists in Concert. Eerder kon u luisteren naar Wolfert Brederode en Mark Veldman. En nu gaan we door met trompetist Enrico Rava, samen met de jonge Nederlandse pianist Harmen Franje. Franje en Rava, twee generaties en twee topmuzici die als geen ander weten te schilderen met klanken. U hoort de komende 50 minuten achtereenvolgens twee titelloze improvisaties met Enrico Rava trompet en Harmen Franje piano.

Mr. Ermine's unsignalized.

Let's see.

U hoorde het tweedelige And Poppies from Kandahar van de Noorse ambient producer Jan Bang. Jan Bang bediende zelf ook de elektronica en werd bijgestaan door trompetist Arve Henriksen en gitarist Stian Westerhuis. Live opnames van het concert in de grote zaal van de Verkadefabriek werden voor de concertzender gemaakt door Anton van Halderen. In een serie Festival November Music van concertzender Live. En we begonnen deze uitzending met een werk The Cloud Messenger van Fred Momotenko, of althans 30 seconden daarvan. Want toen weigerde de opname verdere dienst en we hebben hem in de tussentijd ook niet meer aan kunnen zwengelen. Maar belofte maakt schuld en we zijn op zoek gegaan naar andere opnamen van de concertzender van deze componist Fred Momotenko. Een Russisch-Nederlandse componist geboren in 1970. En die hebben we gevonden in het Orgelpark op 23 mei 2008. Er was een avond geheel in het teken van de composities van Momotenko. En daar laten we een gedeelte aan u van horen. De avond toen heette Mensch versus Machine. Dat belooft al veel. We laten daar nu 5 werken van horen. Eneato, Chimeres 3, Varia, Chimeres 1 en Vigiti Unus. En dat wordt gespeeld door de Man and Machine Orchestra, bijgestaan door verschillende andere muzici. We beginnen met Eneato dus, gespeeld door Jenny Spanogen op viool.

The Cloud Messenger, een compositie van Fred Momotenko. We hoorden Jorge Isaac op blokfluiten samen met live elektronica van de componist, die ook deze opname maakte voor de Concertzender. Normaliter combineren we de vierwekelijkse November Music uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival van 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Maar omdat we tijd hebben gemaakt voor The Cloud Messenger, laten we dat deze keer achterwege. We vervolgen de uitzending met het concert dat op 10 november 2012 werd gegeven in de kleine zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Op het programma stonden twee lange composities van de Belgische componist Wim Hendricks. Allereerst de Nederlandse première van Atlantic Wall, voor mezzo-sopraan, ensemble, elektronica en live video. Volgens de componist is Atlantic Wall een lyrisch gedicht over de vrijheid van de elementen, waargenomen vanuit een betonnen gevangenis. Het werk heeft als ondertitel Voix de l'ombre en bestaat uit vier delen. Prologue, part 1, blue, part 2, red en epilogue. Luistert u naar Atlantic Wall van Wim Hendricks, uitgevoerd door het Belgische Hermes Ensemble, bestaande uit Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Stijn Staveniers, cello, Karin de Vlijt, fluit, Peter Merks, klarinet, Mark Maas, piano, Ketana Mela, slagwerk en Jorrit Tamminga, elektronica. Het ensemble staat onder leiding van de componist.

U luistert naar Concertzender Live met opnamen van het festival November Music 2012 in Den Bosch. Het Hermes Ensemble concerteerde daar met muziek van de Belgische componist Wim Hendricks, zoals het zojuist gehoorde Atlantic Wall. Tijdens dat concert klonk ook de uit 2008 daterende trilogie Disappearing in Light voor mezzo-sopraan, altfluit, altviool en slagwerk. Disappearing in Light is het vijfde deel van de grote compositiereeks Tantric Cycle, waarbij Hendricks zich heeft laten inspireren door de Oosterse filosofie. Het werk draagt de energie van een imaginair tantrisch ritueel en vertoont om die reden vaak theatrale karakteristieken. De drie delen worden op verschillende plaatsen in de concertruimte uitgevoerd. Tussen de delen reciteert de mezzo-sopraan a cappella mantra's die de delen met elkaar verbinden. Luistert u naar Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Karin de Vlijt, altfluit en slagwerker Gaëtan Lamela. Ook dit ensemble wordt gedirigeerd door de componist. Disappearing in Light van Wim Hendricks.

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het Festival November Music in 's-Hertogenbosch. U hoorde Mile 61, Stop the War uit The Road en War Songs van Frederick Zewski, uitgevoerd door Bobby Mitchell. Zo dadelijk meer muziek uit de toonzaal, waar Hans Dagelet met het ensemble Nieuw Amsterdams Pijl twee vocale werken van Zewski ten gehoor bracht. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens het November Music Festival 2012 weer de Cineac Sonore, een driedaagse, zeg maar, etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag hebben we plaats voor twee blokjes elektronica. Als eerste kunt u luisteren naar Part 2 Regina Caeli van Maarten van der Vleuten.

0: Dit was part 2, Regina Celi, van Maarten van Vleuten, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Later in deze uitzending nog meer muziek uit Cineac Sonore. We vervolgen deze uitzending met een ander onderdeel van het Frederik Rzewski-programma in de toonzaal. U kunt luisteren naar sociaal geëngageerde werk van Rzewski uit het jaar 1972. U hoort achtereenvolgens Coming Together en Attica, uitgevoerd door acteur Hans Dagelet en Nieuw Amsterdams Pijl bestaande uit Helene Hulst, viool, Gerard Bouwhuis, piano, Lars Wouters van den Oudenweijer, klarinet, Ron Schaper, hoorn, Dario Caderone, contrabas en Anneloes Meijer, slagwerk. Dit is om te beginnen Coming Together.
1: I think the combination of age and a greater coming together is responsible

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het festival November Music in 's-Hertogenbosch. U hoorde Coming Together en Attica van Frederik Rzewski, uitgevoerd door Hans Dagelet met het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl in muziekcentrum De Toonzaal. De opnames van het Rzewski-programma in De Toonzaal werden voor de Concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Dan is nu weer tijd voor elektronische muziek uit het programma van Cineac Sonore, een mini-festival binnen het grote festival November Music. U gaat nu luisteren naar een excerpt uit Centrifuge Binaural van Jan Bas Bollen.

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het Festival November Music in 's-Hertogenbosch. Tijdens de muziek-kunstroute op de zondag zijn er op diverse plekken in de binnenstad van de stad korte concerten te beluisteren. Een ervan was het concert van de basklarinettiste Fie Schouten in de intieme Zuiderzinkerk. Zij speelde daar drie werken. U hoort eerst Duo uit 1988 van Theo Louvendi, waarin Fie Schouten een duet aangaat met zichzelf. En daarna hoort u Contradictie 4a van Robin de Raaf, vorig jaar centrale componist tijdens het festival. Het korte concert wordt besloten met de première van Article 7 van Rosalie Hirsch. Een werk voor basklarinet en tape. Luistert u naar de basklarinet van Fie Schouten in de prachtige akoestiek van de Zuiderzinkerk.

Dit was tot slot van deze 12e uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2012, de première van Article 7 van Rosalie Hirs, uitgevoerd door Fie Schouten op basklarinet. De opname werd voor de concertzender in de Zuiderzinkerk te 's-Hertogenbosch gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 16 december, sluit Concertzender Live de serie live-opnames van het November Music Festival editie 2012 in Den Bosch af. U hoort dan onder andere muziek van Frederik Rzewski door Frederik Rzewski zelf en opnames van Asko Schönberg. Op 13 januari 2014 starten we weer met alle opnames van het festival November Music editie 2013.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En alweer de laatste van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het Festival November Music, dat vorig jaar 2012 van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zonden vanaf januari tot en met nu in 13 programma's ruim 25 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 119 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag, net als vorige maand, aandacht voor Frederik Zewski, die een aantal eigen composities speelt tijdens een middagconcert in de Toonzaal, en een fragment van het werk Life Form van Richard Barrett, uitgevoerd door cellist Arne de Vos. Op zondag 11 november klonk er tijdens de kunstroute de gehele middag muziek van Frederik Zewski in muziekcentrum De Toonzaal. Vandaag hoort u het integrale concert door de meester himself. We beginnen met vier delen uit de cyclus The Road uit 2002. U hoort achtereenvolgens Mile 39, Mile 47, Mile 48 en tenslotte Mile 51. Dit is Frederik Zewski op piano.

Dit was Cyniac Sonor Mix van Roel Funken. Zoals dat klonk tijdens Cyniac Sonor, een onderdeel van November Music 2012. U luistert naar Concertzender Live met de allerlaatste opname van het festival November Music 2012 in 's-Hertogenbosch. In de komende 5 minuten kunt u luisteren naar een kort deel uit de compositie Live Form voor cello en elektronica uit 2011-2012 van de Engelse componist en elektronica-specialist Richard Barrett. In dit oorspronkelijk een uur durende werk zit het publiek rondom de ronddraaiende Belgische cellist Arne de Vos en een meerkanaals speakersysteem. Alles bij elkaar klinkt dat zeer ruimtelijk in de hervormde kerk in 's-Hertogenbosch. Dit is part 5 van Live Form van Richard Barrett.

En dat was tot slot van deze 13e en laatste uitzending met live-opnames van het festival November Music 2012. Een deel uit Live Form van Richard Barrett. Uitgevoerd door Arne de Vorst op cello en de componist die de elektronica verzorgde. De opname werd voor de concertzender in de hervormde kerk de Sertogenbosch gemaakt door Kees Sternberg. Kees Sternburg, moet ik zeggen. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 13 januari, gaan we gewoon een jaartje verder met de 20 opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt. Tot dan!

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het allereerste van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4-wekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames van dit festival uit. Vanzelfsprekend beginnen we deze reeks met het openingsconcert dat op donderdag 7 november plaatsvond in een uitverkochte hervormde kerk in 's-Hertogenbosch. Hier concerteerde de Philharmonie Zuid-Nederland, het resultaat van de fusie tussen het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonieorkest. Op het programma stonden 3 werken. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Down the Rabbit Hole van Maaike Nas en Tabula Rasa van Arvo Pärt. Maar het programma opende met een werk van de festivalcomponist van dit jaar, Rob Zuidam. U hoort de proloog en de delen 7 en 8 uit de opera Rage d'Amour, die in 2005 in het Holland Festival met veel succes in première ging. Luistert u naar de sopraan Katrien Baerts, de countertenor Pascal Bertin, Mark Omvlee tenor, Henk van Heinsbergen basbariton, Harry van der Kamp bas en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers.

Dat waren drie delen uit Rage d'Amour van Rob Zuidam. U hoorde sopraan Katrien Baerts en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Het concert vervolgde met het werk Down the Rabbit Hole van de Brabantse componiste Maaike Nas. Dit werk is een ontwapende klankreis van Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles tot Lewis Carroll's Alice in Wonderland. Nas schreef het 12 minuten durende werk in 2012 voor het Koninklijk Concertgebouworkest en heeft het bewerkt voor de Philharmonie Zuid-Nederland. Luistert u naar dit orkest onder leiding van Bas Wiegers in Down the Rabbit Hole van Maaike Nas.

applaus voor Down the Rabbit Hole van Maaike Nas. U hoorde de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers tijdens het openingsconcert van het festival November Music editie 2013. Tot slot van dit concert klonk een klassieker uit de 20e eeuw. Een persoonlijke favoriet van Bert Palings, de artistiek leider van het festival. In 1977 schreef de uit Estland afkomstige componist Arvo Pärt het werk Tabula Rasa. In dit werk voor twee violen, geprepareerde piano en kamerorkest zet Pärt een tijdloze, meditatieve sfeer neer en na een klein half uur blijft de luisteraar verbijsterd achter. U hoort de twee jonge violisten Joseph Puglia en David McCarroll en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bart Wiegers. Dit is Tabula Rasa van Arvo Pärt.

Dit was tot slot van het openingsconcert van het festival November Music 2013, het sfeervolle Tabula Rasa van Arvo Pärt, uitgevoerd door Joseph Puglia en David McCarroll Viool en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Het concert vond plaats in de hervormde kerk te 's-Hertogenbosch. De dag na dit openingsconcert kreeg het festival op een wat kleinere schaal een vervolg met een lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal. Daar gaven de uit Zweden afkomstige sopraan Elisabeth Holmerts en pianist Kenneth Carson een gevarieerd recital met een vijftal werken, waaronder één van festivalcomponist Robert Zuidam. Het spits werd afgebeten met nieuw werk van de Britse componiste Tansy Davis. U gaat luisteren naar Song of Pure Nothingness uit 2013 voor sopraan en Indiase harmonium. Dit zijn Elisabeth Holmerts en Kenneth Carlson.

drie. Ja, ik doe het vers. Niet vers een blad zal ik in pijn, niet om een kaal. Kijk maar door man.

Whoa.

En u luisterde naar Song of Pure Nothingness van de Britse componiste Tansy Davis, uitgevoerd door sopraan Elizabeth Holmertz en Kenneth Carlson op het Indiase harmonium. Het concert in de toonzaal vervolgde met een drietal korte werken. Als eerste hoort u Sind wir nicht geplaagde wezen van de Belgische componist Thomas Smetrijns, een werk voor sopraan en toy-piano. En daarna hoort u Nocke Oscura, een werk dat Rob Zuidam in 2003 componeerde in opdracht van het Internationaal Vocalistenconcours in 's-Hertogenbosch. Dit blokje wordt besloten met 6 kleine klavierstukken, opus 19 uit 1911 van Arnold Schönberg. Luistert u nu naar Elizabeth Holmertz en Kenneth Carlson.

En dat waren kleine klavierstukken opus 19 van Arnold Schönberg, uitgevoerd door Kenneth Carlson piano. Daarvoor hoorde u ook sopraan Elisabeth Holmerts in werken van Thomas Smit-Treins en Rob Zuidam. Het concert in de toonzaal werd besloten met Wie Stille brennt das Licht uit 2009 van de Oostenrijkse componist Georg Friedrich Haas. Het belangrijkste kenmerk van Georg Friedrich Haas' creatieve werk is de aandacht voor een minutieuze creatie van klanken. Hij richt zijn aandacht op de mogelijkheden van microtonaliteit en de complexe beweging van klank, zoals de effecten van verschillende boventonen en harmonieën. Luistert u tot slot van dit eerste programma met muziek van het Festival November Music 2013 naar Elisabeth Holmerts sopraan en Kenneth Carlson piano in Wie Stille brennt das Licht van Georg Friedrich Haas.

En dat was tot slot van deze eerste van 13 uitzendingen met live-opnames van het festival November Music 2013. Wie Stille brennt das Licht van Georg Friedrich Haas. Uitgevoerd door Elisabeth Holmertz, sopraan, en Kenneth Carlson, piano. De opnames van beide concerten werden voor de concertzender in respectievelijk de Hervormde Kerk en Muziekcentrum De Toonzaal te 's-Hertogenbosch gemaakt door Kees van de Wiel, die ook productie van de opnames deed en dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 10 februari, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

0: Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de tweede van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het Festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december van dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames van dit festival uit. En vandaag hebben we ruimte voor 3 concerten. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Silent City door Kayan Kallor en het Ragazze Quartet, gevolgd door een kort concert door het Stolz Quartet. Maar we beginnen met een uur Christian Markley en Ensemble Maze. Christian Markley is een videokunstenaar, componist en draaitafelkunstenaar. Screenplay en The Bell and the Glass zijn 2 live soundtracks bij gelijknamige video's. Markley bewerkte deze composities uit respectievelijk 2007 en 2003 speciaal voor Ensemble Maze, een voortzetting van het May-ensemble. Een heel verhaal, maar u kunt nu gaan luisteren naar Screenplay en The Bell and the Glass van Christian Markley.
1: I didn't care. Yes, I lived in Lille, a young lunching friend of mine who had it in his drive, and she couldn't announce it to me. It was so, in fact, but she was so much moved by the fact that she had to announce it to me. My reaction was a very cold reaction to help her.
2: You see, you're charity.

Thank you.

U hoorde Shuffle van Christian Marclay, uitgevoerd door Ensemble Maze in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In het kader van het festival November Music 2013. We gaan verder met wederom een concert in de grote zaal van de Verkadefabriek. Op zaterdag 9 november ontmoeten het Westen het Oosten in een combinatie van de Iraanse componist en Camanche-speler Kayhan Kalhor en het jonge Nederlandse Ragazze-strijkkwartet. Voor het werk Silent City liet Kalhor zich inspireren door Perzische volksvertellingen. Vanuit stilte ontstaan lang aangehouden extatische akkoorden en zinderende improvisaties. Luistert u naar Kayhan Kalhor op Camanche en het Ragazze-kwartet bestaat uit Rosa Arnold en Janita Vriends, viool, Annemijn Bergkotte, altviool en Amber Dokters van Leeuwen, cello. Het komende half uur kunt u luisteren naar Silent City.

U hoorde Silent City van Kayhan Kalhor, uitgevoerd door de componist op Comanche, samen met het Ragazze Quartet. We besluiten deze concertzender live met opnames van het festival November Music 2013, met een concert dat op zondag 10 november plaatsvond tijdens de Kunstmuziekroute. Een jaarlijks onderdeel van het festival dat bestaat uit een groot aantal korte concerten op bijzondere locaties in de Bosse binnenstad. In Museum Slager speelde het Nederlandse Stolz Quartet, een programma met drie nieuwe werken van Nederlandse componisten. Het Stolz Quartet bestaat uit de unieke combinatie van instrumenten hobo, viool, altviool en cello. En bestaat uit vier dames die hun roots hebben in Asco-Schönberg. Ze spelen achtereenvolgens haiku's van Klaas de Vries, een deel uit A Love Unsung van festivalcomponist Rob Zuidam en tot slot Four Preludes to Infinity van Theo Verbeij. Luistert u nu naar het Stolz Quartet dat bestaat uit Marieke Schut, hobo, Jelantje de Vries, viool, Lisbeth Steffens, altviool en Doris Hochscheid, cello.

schaduwen van alle aardse dingen, de maan van heden.

Dit was tot slot van deze tweede van 13 uitzendingen van Concert Zender Live. Met live opnames van het festival November Music 2013. Voor Prelude to Infinity van Theo Verbeij, voorafgegaan door haikus van Klaas de Vries. Een deel uit A Love Unsung van Rob Zuidam. Uitvoerende waren de leden van het Stolz Quartet. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken, op 10 maart, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music Editie 2013 hebben gemaakt. Graag tot dan!

U luistert naar het programma van de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. In deze aflevering hoort u de derde van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. En we zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in vierwekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames uit van dit festival. En vandaag hebben we de ruimte voor twee concerten. Zo dadelijk kunt u luisteren naar het jaarlijks concert van FC Jongbloed. En we beginnen met Nasserus, een geurcompositie van een uur van de Nederlands-Griekse componiste Galiope Tsoupaki. Narcissus is een werelddrama in de puurste vorm, zonder tekst, libretto of lied. Het staat bol van de dramatische spanning, dat wel, maar dan in een kamermuzieksetting. Tsoupaki heeft bovendien een geurcompositie ontwikkeld voor de voorstelling. Een specifiek geurakkoord dat helaas natuurlijk waar te nemen is voor bezoekers van dit concert, maar niet voor de radioluisteraar. U moet het dus doen met de volgende tekst van de componisten. Narcissus is vrij geïnspireerd op de mythologische figuur, de betoverende jongeman die verliefd werd op zijn eigen weerspiegeling in het water. Op de plaats waar Narcissus stierf, groeide de bedwelmd geurende bloem Narcissus. En de kleur wit symboliseert zijn schoonheid, de rode rand zijn wrede dood. Mijn compositie volgt de transformatie van persoon tot bloem. Zo stel ik me voor hoe de liefde hem transformeert en hoe aan het eind van mijn compositie de geur van de Narcissus-akkoord tot bloei zal komen. Aldus Galiope Tsoupaki in een programmatoelichting. Luistert u dus nu naar Narcissus, uitgevoerd door het ensemble Nieuw Amsterdam Spel, bestaande uit Gerard Bouwhuis piano, Helene Hulst viool, Mick Sterling cello, Lars Wouters van den Oudenweijer basklarinet, Ron Schapenhoorn en Astrid Haring harp.

In het afgelopen uur heeft u in Concerts en de Live kunnen luisteren naar Narcissus van Calliope Tsoupaki, uitgevoerd door Nieuw Amsterdam Spel, het ensemble in residence tijdens deze editie van November Music. U luistert dus naar live-opnames van dit festival, November Music, dat vorig jaar van 7 tot 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. En we gaan verder met een compilatie van 3 korte concerten door FC Jongbloed. En dat was op zondag in de Hervormde Kerk. FC Jongbloed bestaat uit talentvolle studenten van het conservatorium in Tilburg en dat onder leiding van Aart Strootman. Ze speelden werk van jonge componisten en studenten van de conservatoria in Tilburg, Maastricht en Hilversum. En daarnaast werd werk gespeeld van festivalcomponist Rob Zuidam. We beginnen met 2 premières. Als eerste hoort u Will You Ever Really Understand van Loes Reiling. En daarna klinkt retrospectief voor klarinet en basklarinet, altsaxofoon en tenorsaxofoon van Michiel Keulemans. U luistert naar FC Jongbloed.

En dat was Retrospectief van Michiel Keulemans, voorafgaand door Will You Ever Really Understand van Loes Reiling, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. Tijdens het concert werd ook een viertal werkjes gespeeld van festivalcomponist Rob Zuidam. Als eerste hoort u Easy Meat, nummer 2, 3 en 4 uit 1996, uitgevoerd door Matteo Muiderwijk op piano. En daarna Il Pleut voor twee stemmen uit 1991, uitgevoerd door de sopranen Rianna Wilbers en Vera Rademakers.

U hoorde Il Pleu, voorafgegaan door drie deeltjes Easy Meat. Composities waren dit van Rob Zuidam. We gaan verder met vier premières van jonge compositietalenten. U hoort achterin volgens Liberate Mundum van Giel Nussen, Lost and Distorted van Sebastian Faust, Good Value van Joep van Leeuwen en tenslotte Transition van Samuel de Vries. Luistert u naar verschillende samenstellingen van FC Jongbloed en natuurlijk onder leiding van Aart Strootman.

taste.

Dat was aan het slot van een blokje van vier premières. Transition van Samuel de Vries, uitgevoerd door Floris van Alebeek, basklarinet, Tom Sanderman, tenor saxofoon en Paul Gubbels, slagwerk, deel uitmakend van FC Jongbloed. We sluiten deze uitzending met live-opnames van het festival November Music 2013 af, met wederom twee premières door FC Jongbloed. U hoort eerst Estar Muerto y Ser van Alberto Gutierrez door sopraan Vera Rademakers en pianist Matteo Muiderwijk. Het concert werd besloten met Big Data van Nicolien Soeter, uitgevoerd door het gehele ensemble onder leiding van Aart Strootman.

En het was tot slot van deze derde aflevering uit een serie van 13 uitzendingen met live-opnames van het festival November Music 2013. Big Data van Nicoline Soeter, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strooteman. Alle opnames die u vandaag hoorde werden door de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. Kees van de Wiel was verantwoordelijk voor de productie van de opnames en hij stelde dit programma ook samen voor de concertzender. Over 4 weken, op 7 april, dan gaan we natuurlijk verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music Editie 2013 hebben gemaakt. Tot dan.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het vierde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag hebben we de ruimte voor 2 korte en 1 lang concert. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Oerwald door Nieuw Amsterdam Spijl en een soloconcert door saxofonist Andreas van Zoelen. Maar we beginnen met het concert dat het ensemble 306 onder de titel Simple Space gaf in de hofzaal van de Muzerijen. Op het programma stonden 2 wereldpremières. Als eerste hoort u Recorded Space van de in Nederland wonende Argentijnse componist Gabriel Payuk. Daarna, voor dezelfde bezetting van klavercimbal, fluit, 2 violen, contrabas en elektronica, een nieuw werk van de jonge Brabantse componiste Nicolien Soeter. Haar Miotis is gebaseerd op veldopname van vleermuizen met bat detectors. Maar in de tape zijn ook akoestische geluiden terug te horen. Soms elektronisch bewerkt om het geluid van de detectors in klankkleur te benaderen. Luistert u nu naar Recorded Space van Gabriel Payuk en daarna Miotis van Nicolien Soeter, uitgevoerd door het ensemble 306. En dat bestaat uit Goska Isvording klaversymbool, Marieke Fransen fluit, Marieke Berendsen en Diamanda LeBurge drum, viool en James Oesi contrabas.

U luisterde naar Recorded Space van Gabriel Pajuk en daarna Miotis van Nicolien Soeter. Uitgevoerd door het ensemble 306 op 9 november 2013 in de Hofzaal van de Muzerijen. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met Oerwald, de inmiddels als zeer succesvol betitelde nieuwe productie van componist en visueel kunstenaar Arnoud Noordegraaf. In Oerwald, een voorstelling voor ensemble, acteur en filmbeelden, wordt de luisteraar meegesleurd in een oerbos en geconfronteerd met de stormachtige relatie van een succesvol echtpaar dat op eigen wijze de natuur naar haar hand wil zetten. Luistert u naar de stem van Porrie Fransen en het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl in Oerwald van Arnoud Noordegraaf.

Het heden schuift over het verleden heen, tastend naar de dingen die het nodig heeft. Een verklaarbaar verleden, uit de hoed getoverd om een verklaarbare toekomst te maken. Een verhaal van coherentie en logische gevolgtrekkingen. Heel natuurlijk, in een wereld van coherentie en logische gevolgtrekkingen. Een zinsbegoocheling. Je bent een illusionist. De zin die je aan de dingen geeft, is de illusie waarin je leeft. Jouw leven van verhalen maken, patronen maken. Maar ben jij het die het leidt?

Je mond glimlacht, je voelt de glimlach op je gezicht. Je hand reikt, je ziet je hand reiken. Keuzes worden gemaakt in de stille delen van je geest. En je hoort een stem, maar weet niet of het jouw stem is. Want het verhaal vertelt zichzelf nu, fluistert zichzelf in je oor. De wind fluistert door het woud, laat de takken zwaaien. Uitwaaierende patronen, kabbelende bladeren. We geloven de dingen die we liever geloven en maken ze logisch. We kiezen de herinneringen die we willen onthouden en beschrijven ze aan onszelf. Maar als de dingen die je niet leuk vindt zichzelf blijven denken, opent zich een pijloze diepte van verschil tussen jou en alle anderen, tussen jou en jezelf. Je graait in het rond om de reden te vinden, maar jouw verhaal vraagt niet. Het blijft lopen steeds dieper het woud in.

begin. Er is enkel zon op bladeren, wind langs takken. Het verhaal dat jij met zoveel moeite aan jezelf vertelt, is taal in de wind, uitwaaierende patronen, illusies, herinneringen, bomen, verhalen, gevallen bomen, wouden, groeiend en stervend.

U luisterde naar Oerwald van Arnoud Noordegaaf, uitgevoerd door Porgy Fransen en het ensemble Nieuw Amsterdams Pijl. Overigens is deze voorstelling nog te bewonderen. Morgen, 8 april, in het Grand Théâtre in Groningen en aanstaande woensdag 9 april in de spiksplinternieuwe Pandora-zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. De opname van Oerwald werd in de kleine zaal van de Verkadefabriek voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. We besluiten deze uitzending met opnames van het Festival November Music 2013 met opnames van een concert van bassaxofonist Andreas van

Dat was tot slot van deze vierde van 13 uitzendingen met live-opnames van het Festival November Music 2013. Andreas van Zoelen op bassaxofoon met vier premières van Andreas van Zoelen zelf, Jacques Palings en Maarten van Noorden. Ook deze opnames werden voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel was verantwoordelijk voor de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Over vier weken, op 5 mei, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het vierde van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's zo'n 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag hebben we een erg gevarieerd programma voor u in petto. U hoort Nederlandstalige liederen door André Manuel, begeleid door Nieuw Amsterdams Pijl. Een mix van hedendaags en jazz door Tempco. En een mix van hedendaags en oude muziek door het Axone Saxofoonkwartet. Met dit Franse kwartet beginnen we dit programma. In SM's, een nieuw museum voor hedendaagse kunst in 's-Hertogenbosch, vond op zaterdag 10 en zondag 11 een aantal concerten plaats onder de titel Movement. Een concept bedacht door de Bosse componist Paul Frankhuizen. Het publiek in het museum hoorde tijdens de projectie van videobeelden van vooral bewegende mensen in de stad een doorlopend concert met achtereenvolgens 2 werken van Gesualdo, bewerkt door Salvatore Scarino. Daarna de alt-saxofoon-solo Eventuele de Mademoiselle van Paul Frankhuizen, met teksten van Floretta Dijkstra. Daarna een blok met Durch in Memoriam G. Gracey van Fabien Lévy. En dat is ingeklemd tussen 2 werken uit de Mandala Miniatures van Terry Riley. Ten slotte hoort u, na een tekst van Floretta Dijkstra, de wereldpremière van A Movement van Paul Frankhuizen. Luistert nu naar Ton Niesen, voordracht, en het Axone Saxofoonkwartet bestaande uit Curven Perron, Gérard Etriard, Cédric Carcel en Martine van Dijk, die de solo in Eventuele voor haar rekening nam. Dit is Movement.

Zelden wordt er in de wereld een nieuwe stad gesticht. En als het al gebeurt, ergens aan een stroom, een water, is het de uitkomst van een droom.

Het visioen van de stad en de loop van een rivier waarvan men zegt, het was voorbestemd, het moet er alleen nog komen. Maar niets kan beginnen zonder eerste oriëntatie op wat het centrum van de wereld heet, want om te kunnen leven moet je de wereld gronden. Daarbuiten heerst chaos.

wordt gezegd van de stichting van Rome dat Romulus en Remus gunstig getekend waren. 6 gieren aan de hemel. Of waren het toch 12? Nog beter, volgens sommigen. Een wichelaar kwam en sprak verba concepta, een magische spreuk aan het begin van de stad. Lijnen trok hij met zijn staf door het zand. Al zagen sommigen hem dat door de lucht doen. Een in vieren gedeelde cirkel. En in het midden daarvan stak de staf. De schaduwwerking ervan bepaalde de omtrek van de stad. Waarna men een dieroffer bracht. De geit of het lam de lever opnam. En doorzocht op nieuwe tekens. Want levers zijn zetels van leven en nu, bij het offeren, spiegel van de stad. Toen dat was gelukt, groef men een gat waarin, volgens sommigen, goede dingen gingen. En oeroude grond uit de geboortedorpen van de nieuwe bewoners. Het gat werd gedicht met een steen waarop een altaar werd geplaatst en een vuur ontstoken. Het brandpunt van de stad. Op vraag van de wichelaar trok de stadstichter voren en richtte hij muren op. En waar een poort kwam, nam hij de ploeg van de grond en droeg hem, zonder de grond te raken, de doorgang over. Omdat daar ook lijken doorgaan naar een andere rustplaats. Een doodstille stad in het vacuüm tussen de steden.

waren er muren die scheiden en poorten voor de doortocht van de bewoners die met een schep zand uit hun dorpen kwamen opdat ze zich thuis voelden op de nieuwe grond. Men stak struiken in brand waarover ze sprongen om zich te zuiveren van alle gebreken. Een stier werd om de stad gejaagd. Hij sprong over de breedte van alle poorten waarna hij gedood werd. Zijn lever gelezen, het vlees gegeten. En dat met nog een dier. En weer. Voordat men ging bouwen, werd de rivier als een lijn door de stad geleid. Het water ervan, reservoir van wat kwam, elke schepping scharend. Want al wat zich vormt, verheft zich boven de wateren los ervan en daarmee vast. Werden er tempels gebouwd waarvan elke drempel de wereld verdeelt in een heilig en profaan. En ging je daarover, dan werd je een speler in het eerste theater van de stad. Afspiegeling van de wereld zoals het was op de eerste dag. Daarna ging men feesten om de oertijd te vieren. De tijd die aanvangt als de feestdag begint. En nooit gaat eerdere tijd vooraf en die van de oorsprong. Want voordat er is, kan de tijd ervan ook niet zijn. Aporigine in illo tempore. De mens één dag deelgenoot der goden in een volmaakte wereld. Vanaf toen ging de mens bestaan. En legde hij straten en pleinen aan waar het zicht onbelemmerd was. En huizen met binnenhof en gangenstel, ommuurd ook en al naar het idee van de stad. En zodra alles stond en werkte en woonde, de straten gevuld met stromen, de tempels met geprevel en op de muren de wacht, vergat men, langzaam maar snel, op de schaal der goden. De hemel en het vergiet, de gieren en de spreuken, de levers en de stromen. Het beginpunt van de stad.